Hij is dan maar. Hij is dan maar en dan kom, dan kom. Zij is eola, zij is waar. Zij is planen in Canaria. Zij is elf in de brug dan